0: dat daarom gaat eigenlijk dat zijn neem ik het maar eigenlijk ook zijn schijnlijk verleid, zoals de bijgesluit ziet te gebruiken.
1: Video, goed wat dat effing blijven. Zal ik het maar zijn die standaard is.